0: Gebeurt. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brusselse gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: In een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen, omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van 2 baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in, 4 relschoppers werden opgepakt. Een mogelijk besmette partij babymelk van Danone, die eerder uit voorzorg uit de winkelrekken was gehaald, is toch opnieuw verkocht. Dat heeft Danone zelf bekendgemaakt. Begin dit jaar werden verschillende babymelkproducten van onder meer Nestlé en Danone teruggeroepen omdat baby's besmet waren geraakt met een giftige stof in de producten. In Frankrijk werd ook een onderzoek geopend na het overlijden van 2 baby's. Nu blijkt dat zo'n 200 dozen die eerder waren teruggeroepen toch verkocht zijn, onder meer in enkele apotheken in Brugge, Brussel en Mechelen. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
3: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
2: En in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de voorbije avond brand uitgebroken in een landbouwbedrijf. Buurtbewoners moesten uit voorzorg binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Volgens het stadsbestuur zou er bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De dieren van het landbouwbedrijf konden allemaal geëvacueerd worden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjerniv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuur tussen Oekraïne en Rusland. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond of gisteravond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Een dag eerder werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in, 4 relschoppers werden opgepakt. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
3: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
2: En dan nog het weer. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend. Eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In China heeft president Xi de Amerikaanse president Trump ontvangen met een ceremonie op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking. Trump kwam gisteren aan in China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Het Israëlische leger heeft in Libanon in bijna 1 maand tijd al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Het gaat om huizen die geraakt zijn bij luchtaanvallen, maar vooral ook om gebouwen in het zuiden van Libanon dat Israël bezet houdt. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar desondanks worden daar toch elke dag huizen opgeblazen om, net zoals in Gaza, een zogenoemde militaire bufferzone te creëren. Sinds de Israëlische aanvallen op Libanon in maart zijn al bijna 3000 mensen gedood, 9000 anderen raakten bij het geweld gewond. Het Israëlische leger beweert dat het steeds gerichte aanvallen uitvoert tegen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grootschalige drone- en raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale overheid werden verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door brokstukken van neergehaalde drones. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland onder vuur genomen, onder meer Kharkiv, Sumy en Tsjerniv. Gisteren was er ook al een grootschalige Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Daarbij kwamen zeker 6 burgers om het leven, 37 anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat een van de langste en meest grootschalige aanvalsgolven liever. Eind vorige week was er nog een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. En in het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brusselse gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus wij beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
0: En dan nog het weer, lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien. Later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dit is de tijdloze.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, 14 Nieuws met Gert van Boksel. De Kamer heeft gisteravond de fusie goedgekeurd van de Brusselse politiezones. Vanaf 1 januari 2028 zal er in het Brussels gewest nog maar 1 politiezone zijn. Nu zijn er dat 6. Ook de oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quintin zal de fusie niet alle problemen in Brussel oplossen, maar is ze wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
2: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafiek goed te kunnen voeren.
1: Met een ceremonie op het Tiananmenplein in Peking heeft de Chinese president Xi zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump ontvangen. Het is van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China bezocht. En Thomas de Grave, hoe is die ontvangst verlopen?
3: Wel, de start van dit bezoek leek alvast helemaal volgens het boekje te verlopen, met een indrukwekkende ontvangst daarvoor de grote volkszaal in Peking. Daarna een kort gesprekje binnen tussen de twee leiders. Xi, die zei dat dit een nieuw hoofdstuk zou kunnen worden in de relatie tussen China en de VS. Donald Trump die dan zei dat hij heel erg onder de indruk was van de ontvangst, dat hij altijd al een goede relatie heeft gehad met Xi. Hij noemde hem ook een grote leider en dat de relatie tussen de VS en China beter zal worden dan ooit.
1: Ja, en daarna gingen de camera's uit en de deuren dicht. Waarover hebben ze het achter gesloten deuren?
3: Wel ja, nu deze ceremoniële onderdelen even voorbij zijn, kunnen de gesprekken echt starten en daarin zal de handel tussen de twee landen wellicht centraal staan. En alles wat ermee gepaard gaat, dus ook het openstellen van de markten, tarieven, maar ook de uitdaging rond AI, toegang tot zeldzame aardmetalen voor technologie, ook belangrijk voor defensie onder andere. En daarover gesproken, ook de oorlog in Iran zal zeker besproken worden, want China is een van de landen die veel economische pijn ondervindt door die oorlog. Ze importeren het grootste deel van hun olie uit die regio, onder andere uit Iran. Maar dat brengt hen meteen ook in een positie waarbij ze mee zouden kunnen werken aan een oplossing in dit conflict en mee zouden kunnen helpen om die straat van Hormuz opnieuw open te krijgen.
1: Dankjewel, Thomas. Het Israëlische leger heeft in Libanon de afgelopen maand al ruim 10.000 woningen beschadigd of vernield, dat zegt de Libanese overheid. Sinds vorige maand geldt een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Toch worden in het zuiden van Libanon elke dag huizen opgeblazen. Het Israëlische leger wil daar, net als in de Gazastrook, een bufferzone creëren. En sinds maart heeft het Israëlische leger ook al bijna 3.000 mensen gedood in Libanon. Volgens Israël zijn het altijd gericht de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah. Het weer. Eerst nog geregeld buien met kans op gedonder en korrelhagel. In de late namiddag wordt het droger met meer opklaringen in het westen. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien. Het weekend wordt wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
2: Allee.
1: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
9: De UGent wil Israëlische samenwerking stoppen. De Universiteit Gent gaat versneld uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur gisteravond. Intussen wordt het gebouw van de UGent nog altijd bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Zij eisen dat alle samenwerkingen dus worden stopgezet. En de UGent zegt nu dat ze met deze beslissingen tegemoet komt aan de eisen van de bezetters, maar benadrukt wel dat de universiteit enkel projecten stopt als de instellingen betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten. Het federaal parlement heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1, want nu is het vaak moeilijk werken voor de politie, zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. Ook andere politiezones in ons land zullen kunnen fuseren, dat is wel niet verplicht, maar ze krijgen er wel geld voor. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin.
10: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we beginnen met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de kopchef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
9: Er is veel te doen rond de pano van gisteren over BMW. Daaruit blijkt dat de voorbije jaren tientallen diesel- en BMW's in brand zijn gevlogen door een constructiefout, terwijl de terugroepactie al 8 jaar duurt. De minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders, wil zo snel mogelijk samenzitten met BMW om te horen waarom het allemaal zo lang duurt.
11: Ik wil vooral eerst weten van wat is daar nu eigenlijk allemaal gebeurd. Ik vind het vrij hallucinant dat er al 8 jaar problemen zijn en dat er nog steeds wagens rondrijden die in brand kunnen schieten. Het idee alleen al dat je misschien met een baby op de achterbank maar een paar seconden tijd hebt om een brandende wagen te verlaten, vind ik echt hallucinant. Dus ik wil echt wel weten hoe het komt dat het zo lang duurt, want het kan toch niet zo moeilijk zijn om eigenaars van auto's te contacteren en zorgen dat die naar de garage gaan.
9: Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grote drone- en raketaanval gedaan op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 1 dode en al zeker 16 gewonden bijgevallen. Er zijn verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door de brokstukken van de neergehaalde drones. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland aangevallen. Gisteren was er ook al een Russische aanval op Oekraïne met zeker 800 drones. Vandaag vallen er eerst nog buien met kans op onweer en korrelhagel. In de loop van de dag wordt het wel droger met meer opklaringen, maar het wordt wel niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt wel wat droger.
12: Dit is De Tijdloze.
13: De Tijdloze.

0: Anakis father. Here is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers and sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
1: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
4: Vandaag is het voor...
0: Hier is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers and sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
1: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders.

0: keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Hemelvaart.
5: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Krevel.
11: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 80.

0: Profel. Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De tijdloze.
5: Hallo, ik ben Tom Perman van Deus.
6: Hi, this is Steve Winwood.
7: Hi, this is John Cale and you're listening to...
4: De tijdloze.

0: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
5: De UGent wil alle Israëlische samenwerkingen stoppen. De Universiteit Gent gaat dan toch versneld uit de laatste 5 problematische projecten met de Israëlische partners stappen. Dat zegt rector Petra de Sutter na de Raad van Bestuur gisteravond. Intussen wordt wel nog altijd het gebouw van de UGent bezet, het UFO-gebouw, door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen nog altijd dus dat die samenwerking wordt stopgezet. Maar de UGent zegt nu dat ze met deze beslissingen tegemoet komt aan de eisen van de bezetters, maar benadrukt wel dat enkel de projecten stoppen als de instellingen betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten. Testaankoop wil dat Europa ingrijpt bij de terugroepacties voor auto's. Er moet 1 centrale aanpak komen. Een reportage van Pano van gisteravond toonde aan dat tientallen diesel-BMW's in brand vlogen door een constructiefout en dat de terugroepactie daarvoor al sinds 2018 aansleept. Testaankoop zegt dat de autobouwers de verantwoordelijkheid nog te vaak leggen bij de consumenten zelf.
6: Het is zo dat zij nooit grote publieke communicatiecampagnes zullen doen wanneer zij vaststellen dat er een probleem is met hun auto. Ja, en dus eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd om zelf te weten, valt mijn auto onder een terugroepactie, vanzelf een afspraak te maken bij de garage. En dat is onverantwoord als je ziet wat voor gevolgen de problemen bij auto's uiteindelijk toch wel kunnen hebben.
5: Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi. Gisteren viel er daar een boom op een trein aan het station Ukkelstalle. Niemand raakte gewond, maar de kabels aan de bovenleiding raakten wel beschadigd. Vanmorgen is 1 treinspoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog wel gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 treinreizigers geëvacueerd worden. Het federaal parlement heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Want nu is het vaak moeilijk werken voor de politie, zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, zegt dat de fusie niet alle problemen zal oplossen, maar het is wel nodig, zegt hij.
7: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag en zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafiek goed te kunnen voeren.
5: Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is nu in de hoofdstad Peking ontvangen door de president Xi Jinping. Trump noemde de Chinese president een grote leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
8: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
5: Het staatsbezoek van de VS aan China duurt nog tot morgen. Vandaag vallen er hier en daar nog eerst wat buien, met ook kans nog op onweer en korrelhagel. In de loop van de dag wordt het droger met meer opklaringen, maar het wordt wel niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien. Het weekend wordt wel wat droger.
9: Dit is De Tijdloze.
10: De Tijdloze.

0: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
1: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
0: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
1: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
0: Nee.
1: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
0: Ja, wel zoiets.
1: Je weet het niet, mama.
2: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: Deze week verkiest de tijdloze radio 2004 tot Golden Year. En dan moeten we het hebben over de eerste band U2. Want die komen met een nieuwe plaat. How to Dismantle an Atomic Bomb. Voorafgegaan door een nummer waarmee de plaat begint. Eentje die ook te horen is in een advertentie van Apple om de iPod aan te prijzen. Uitstekend krachtig nummer als je het mij vraagt. Geen hit in Vlaanderen, maar wel in de rest van de wereld. Un, dos, tres, catorce, Vertigo van U2.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2004.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op JBC.

0: Taco maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: De tijdloze.
4: Hi, I'm Florence of Florence the Machine.
5: Hey, we zijn Jan en Dries van Blackbox Revelation.
6: Hallo, ik ben Daan en je luistert naar
7: De Tijdloze.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis.
5: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
10: De UGent wil problematische Israëlische samenwerkingen stoppen. De universiteit gaat versneld uit 5 projecten stappen met Israël. Dat heeft de Raad van Bestuur gisteravond beslist. Intussen wordt nog altijd het gebouw van de UGent bezet door pro-Palestijnse actievoerders, waar eind mei de examens doorgaan. Director Petra de Sutter zegt dat ze met deze beslissing tegemoet komen aan de eisen van de bezetters.
11: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken, ja, misschien wel onder de omstandigheden is genomen, maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen, de 5 laatste projecten samen aanpakken.
10: Testaankoop wil dat Europa ingrijpt bij terugroepacties voor auto's. Er moet een centrale aanpak komen. Een reportage van Pano van gisteren toonde aan dat tientallen diesel-BMW's in brand vlogen door een constructiefout al de voorbije jaren en dat de terugroepacties daarvoor al sinds 2018 aansleept. De testaankoop zegt dat de autobouwers de verantwoordelijkheid nog te vaak leggen bij de consumenten zelf.
12: Het is zo dat zij nooit grote publieke communicatiecampagnes zullen doen wanneer zij vaststellen dat er een probleem is met hun auto. Ja, en dus eigenlijk wordt de verantwoordelijkheid bij de consument gelegd om zelf te weten, valt mijn auto onder een terugroepactie, vanzelf een afspraak te maken bij de garage. En dat is onverantwoord als je ziet wat voor gevolgen de problemen bij auto's uiteindelijk toch wel kunnen hebben.
10: Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi. Gisteren viel er een boom op een trein aan een station van Kostallen. Niemand raakte gewond, maar de kabels aan de bovenleiding raakten wel beschadigd. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 mensen geëvacueerd worden. Het Russische leger heeft de voorbije nacht opnieuw een grote drone- en raketaanval gedaan op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 1 dode en 16 gewonden gevallen. Er zijn ook verschillende appartementsgebouwen geraakt, onder meer door de brokstukken van de neergehaalde drones. Ook verschillende andere regio's in Oekraïne werden door Rusland aangevallen.
13: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
10: Ja, het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan China is begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door de Chinese president Xi Jinping. De bedoeling is om de relaties tussen de 2 grootmachten te verbeteren. En Veerle de Vos, waar hebben ze het eigenlijk over gehad?
14: President Trump noemde Xi zijn goede vriend en zei dat de relaties tussen beide grootmachten alleen maar beter zullen worden. Xi was iets voorzichtiger en waarschuwde Trump. Alleen als de Verenigde Staten zich niet bemoeien met Taiwan, kan de relatie tussen beide landen goed blijven. Taiwan is een democratisch eiland dat China maar al te graag wil inlijven als dat moet met geweld. En voorgangers van Trump, zoals president Biden, hebben altijd gezegd dat ze zich daartegen zullen verzetten.
10: Het staatsbezoek duurt nog tot en met morgen. Vandaag vallen er eerst nog buien met kans op onweer en korrelhagel, maar in de loop van de dag wordt het stilaan overal droger, met meer opklaringen ook, maar het wordt wel niet warmer dan 12 graden. Ook morgen is het fris met buien en het weekend wordt droger.
15: Dit is de tijdloze.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: De tijdloze.
4: Ga ik dat wel eens zeggen in Capelle op den Bosch? Niet kapot te kragen.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
3: Vandaag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En wat is het vandaag nog?
4: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
5: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
7: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
8: De UGent wil problematische Israëlische samenwerkingen stoppen. De Raad van Bestuur van de Universiteit heeft gisteravond beslist om uit de laatste 5 projecten met Israëlische partners te stappen. Intussen wordt nog altijd het gebouw van de UGent bezet door pro-Palestijnse actievoerders waar eind mei de examens doorgaan. Director Petra de Sutter zegt dat ze met deze beslissing tegemoet komt aan de eisen van de bezetters.
9: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken misschien wel onder de omstandigheden is genomen, maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen. Het is te zeggen, de 5 laatste projecten samen aanpakken.
8: Bij de Bozar in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani daar een concert zal geven. Hij veroorzaakte vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gentfestival, omdat hij niet genoeg zich zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van de Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet, zegt een van hen, ook minister van Staat Jos Gijsels.
10: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk. Als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt in de westelijke Jordaanhoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren.
8: Het Russische leger blijft grootschalige drone- en raketaanvallen uitoefenen op verschillende plaatsen in Oekraïne. Het aantal slachtoffers is op dit moment eigenlijk niet helemaal duidelijk. Dat zegt Michiel Driebergen vanuit de oostelijke stad Kharkiv.
11: Gisteren ging het over 800 drones tot vanochtend heel erg vroeg, maar het zijn er inmiddels al 1300 in de afgelopen 24 uur. Ja, ik kan me zo'n grote aanval op Oekraïne niet herinneren. Ook hier in Kharkiv overigens, de hele nacht luchtalarm. Hier vliegen natuurlijk veel drones over richting het westen. Ja, en eigenlijk het meest opvallende toch wel, gisteren was het in het hele land raak, gisteravond, gistermiddag en afgelopen nacht was het vooral de hoofdstad Kiev, het doelwit.
8: Eind vorige week was er nog een 3-daagse gevechtspauze tussen Oekraïne en Rusland. Vandaag vallen er eerst nog buien met kans op onweer en korrelhagel, maar in de loop van de dag wordt het wel droger met wel meer opklaringen, al zal het wel niet warmer worden dan 12 graden. Ook morgen nog fris met buien en het weekend wordt dan weer ietsje droger.
12: Dit is De Tijdloze.
7: De Tijdloze.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 direct...
1: Zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: Het gouden jaar 2004 is ook de start van de Canadese band Arcade Fire. Geliefden Wynn Butler en Régine Chassaigne zijn de speelfiguren en ze nemen veel volk mee in de studio en op het podium. Dat levert Arcade Fire een orkestraal geluid op. En als je dat combineert met emotionele teksten over dood en verlies, dan krijg je hun debuutplaat Funeral. Een plaat die veel bands zal inspireren, waaronder David Bowie. Klasseplaat. Dit is Rebellion Lies.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2004.

0: Mannekes
1: vader.
0: Hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
2: Vandaag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En wat is het vandaag nog?
4: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
5: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op Manutan.be.
11: De tijdloze.
12: Hallo, we hè?
13: Frans Ferdinand.
14: Hey, this is Paolo Nutini.
15: Yo, what's up? I'm Khalees.
11: De tijdloze.
15: Check it out.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
4: Dovi keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
5: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
6: Een boerderij is volledig afgebrand. Dat gebeurde in Dendermonde in Oost-Vlaanderen. Daar hoorden de buurtbewoners gisteravond luide knallen, waarna het landbouwbedrijf in vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden wel gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde ook te veel rook in en werd even naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu weer thuis. De brand is volledig geblust. De schade is groot, maar er zouden geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij die brand. De UGent gaat de laatste 5 problematische Israëlische samenwerkingen stopzetten. Intussen wordt een gebouw van de UGent wel nog altijd bezet door de pro-Palestijnse actievoerders, waar eind mei trouwens de examens nog doorgaan in het gebouw. Rector Petra de Sutter zegt dat ze met deze beslissing tegemoet komt aan de eisen van de bezetters.
7: Laat ons zeggen dat de beslissing om ze alle 5 tegelijk aan te pakken, ja, misschien wel onder de omstandigheden is genomen, maar de beslissing om uit die projecten te stappen is 2 jaar geleden genomen. We gingen daar alles aan doen en we gaan dat nu versneld doen, het is te zeggen de 5 laatste projecten samen aanpakken.
6: Bij de Bolzare in Brussel stappen 3 leden uit de Raad van Bestuur omdat de Israëlische dirigent Lalaf Lashani daar ook een concert zal geven. Hij veroorzaakte vorig jaar veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij daar ook niet genoeg zou zijn uitgesproken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van de Bolzare zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. Dat zegt ook een van hen, de minister van Staat, Jos Gijsels.
8: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk. Als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt in de westelijke Jordaanhoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren.
6: Vandaag vallen er eerst nog buien met kans op onweer en korrelhagel, maar in de loop van de middag wordt het overal steeds droger met meer opklaringen, maar het zal niet warmer worden dan 12 graden. Ook morgen is het nog fris met buien, het weekend wordt wel wat droger.
9: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
5: Ah, Profel.
6: Ramen en deuren met...
4: Rassend, altijd voordelig.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
5: Ah, Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften.

0: De eerste 4 uurtje, hè?
1: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
0: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: Swiss Sand staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sand.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, Marieke wel. Kom.
5: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelijk als Willy zeggen in de camper.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
3: Er zijn veel meer BMW's in brand gevlogen op de weg. Er zijn de voorbije jaren geen tientallen, maar honderden BMW-diesels in brand gevlogen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op de Pano-reportage van gisteren. Pano ontdekte dat er tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen door een technisch probleem. BMW startte in 2018 met terugroepacties, maar die slepen nog altijd aan. Onafhankelijk branddeskundige Erwin de Buk.
4: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een honderdtal die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een twintigtal gevallen van brand, maar een tiental, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
3: Aan de Universiteit Gent gaan de pro-Palestijnse actievoerders het UFO-gebouw blijven bezetten. Gisteravond heeft de Raad van Bestuur van de UGent beslist om versneld uit de 5 overgebleven projecten met Israëlische instellingen te stappen. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen krijgen veel kritiek door het conflict in Gaza. Maar de actievoerders aan de UGent vinden de beslissing van de Raad van Bestuur onvoldoende.
5: Het is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren, moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
3: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is de brand in een boerderij volledig geblust. Buurtbewoners hadden gisteravond luide knallen gehoord, waarna een grote brand uitbrak in het landbouwbedrijf. Er is enorm veel schade. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden wel gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde ook te veel rook in en werd even naar het ziekenhuis gebracht. Hij is nu weer thuis. En straks om 3 uur spelen Anderlecht en Union de bekerfinale in het voetbal. Het Koning Boudewijnstadion in Brussel is helemaal uitverkocht. Peter van den Bemt blikt vooruit.
6: Zowat alle statistieken spreken het voordeel van Union, de grote favoriet voor deze finale. Van de 18 onderlinge duels sinds de terugkeer van Union bijvoorbeeld kon Anderlecht er maar 2 winnen, Union liefst 13. Voor Union is het ook een allesbepalende vierdaagse, met zondag ook nog een rechtstreeks duel om de titel met Club Brugge. Maar het verlangen en de dwingende opdracht om te winnen ligt toch vooral bij Anderlecht. Sinds de laatste titel en trofee in 2017 verloor Anderlecht al 2 finales en greep het ook een keer net naast de titel. Een beker zou voor de club een enorme opsteker betekenen om straks met een nieuw sportief beleid op zoek te gaan naar de successen van weleer.
3: Veel buien hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger en we halen tot 12 graden. Morgen eerst nog droog, later opnieuw buien. Ook zaterdag eerst zonnig en daarna wisselend bewolkt met buien. Vanaf zondag iets zachter.
7: Dit is De Tijdloze.
2: De Tijdloze.

0: shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win één van de 25 barbecues van Big Green Egg of één van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: De tijdloze live.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: 2004 is zonder meer het jaar van R&B-ster Usher, want die brengt dat jaar Confessions uit, een album waarop maar liefst 4 singles de top van de Billboard 100 halen. De plaat wordt in een week tijd meer dan 1 miljoen keer verkocht. Hij is de eerste R&B-ster die daarin slaagt. Confessions wordt uiteindelijk 14 miljoen keer over de toonbank getrokken en Usher wordt een wereldster, met alle gevolgen van dien. Yeah!
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2004.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
7: Laat het los, laat het gaan.
6: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: De tijdloze.
10: Hallo, ik ben Tom Parman van Deus.
11: Hello there, Paul McCartney here.
9: Bonjour, c'est Stromae. En je luistert nu naar De Tijdloze. Hey.

0: Meer namen voor Gent Jazz deze zomer. Van 2 tot en met 18 juli zindert de Bijlokensite met Tamino, Selassou en de Galants, José González, Patti Smith, Van Morrison, Alabama Shakes en veel meer. Tickets en info via genjazz.com. Samen met
1: De Tijdloze.
2: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De Tijdloze.
0: Het is 1 uur. Goedemiddag.
8: Er zijn veel meer BMW's in brand gevlogen op de weg. Er zijn de voorbije jaren geen tientallen, maar honderden BMW-diesels in brand gevlogen. Dat zeggen branddeskundigen in een reactie op de Pano-reportage van gisteren. Pano ontdekte dat er tientallen dieselauto's van BMW al rijdend in brand zijn gevlogen door een technisch probleem. BMW startte in 2018 met terugroepacties, maar die slepen nog altijd aan. Onafhankelijk branddeskundige Erwin de Buk.
9: Een collega bijvoorbeeld die voor een bepaald expertisebureau werkzaam is, die heel veel branden doet, die spreekt van een 100 die hij heeft al behandeld. Ik heb zelf een 20-tal gevallen van brand, maar een 10-tal, dat lijkt mij zeer, zeer, zeer weinig. Nee, laat ons maar toch spreken over meer dan honderden.
8: Aan de Universiteit Gent gaan de pro-Palestijnse actievoerders het UFO-gebouw blijven bezetten. Gisteravond besliste de Raad van Bestuur van de UGent om versneld uit de 5 overgebleven projecten met Israëlische instellingen te stappen. Maar de actievoerders willen dat de UGent alle banden met Israëlische partners verbreekt door het geweld in Gaza.
10: Het is zeker een overwinning in de zin dat deze dingen nooit zouden gebeuren moest die druk vanuit de studenten en van onderuit er niet geweest zijn en niet gebleven zijn. Daarentegen, het zijn 5 van de 13 banden die de UGent nu nog onderhoudt. Dat is lang niet genoeg. We eisen een volledige academische boycott. En daarnaast, enkele van die banden die ze nu via deze procedure gaan proberen te breken, daarvan weten ze dat die procedure niet zal werken.
8: In het UFO-gebouw vinden eind mei examens plaats. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi vinden allebei dat de straat van Hormuz weer open moet, zodat er opnieuw olie uitgevoerd kan worden. Dat zegt het Witte Huis na de eerste ontmoeting tussen Xi en Trump in Peking. Maar volgens China heeft Xi de Verenigde Staten ook gewaarschuwd over Taiwan, een eiland dat China wil inlijven. De VS hebben Taiwan in het verleden altijd gesteund. China wil dat de VS zich niet langer bemoeien met de kwestie Taiwan, anders dreigt de relatie tussen de VS en China te verslechteren. En straks om 3 uur spelen Anderlecht en Union de bekerfinale in het voetbal. Het Koning Boudewijnstadion in Brussel is helemaal uitverkocht. Veel fans willen het live meemaken en de sfeer zit er al goed in.
11: Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
12: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat heffen. Ja.
13: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
14: Supporter van Anderlecht. Het is regenweer, dus sowieso een jas. Paarse jas van Anderlecht aan.
15: Ik kom nu al derde keer na elkaar naar de bekerfinale als underdog. Hopelijk is het nu de goede keer.
16: Voorlopig zit de sfeer goed. Ik denk dat het zelfs nog veel meer gaat losbarsten. Sowieso.
8: Veel buien vandaag hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger en we halen tot 12 graden. Morgen eerst nog droog, later opnieuw buien. Ook zaterdag eerst zonnig en daarna wisselend bewolkt met buien. Vanaf zondag iets zachter.
1: Dit is De Tijdloze.

0: jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Mannekes
1: vader.
0: Hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
0: Halleluja, brother Bobby.
2: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
0: Halleluja.
2: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
0: Halleluja, brother Bobby.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja.
6: Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja.
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
13: En hier uw linkeroor.
12: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
13: Wat blief?
12: Zie je het wel?
13: Oh, amai, dat is ampetant.
12: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
13: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
12: Wat?
13: Aan halve prijs?
12: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
13: Wat blief?
12: Bij Hans.
13: Ja, ja, het kan anders.
14: De tijdloze.
15: Of gelijk wie er zo'n zijn en de nonen, niet kapot te kriegen.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot €5000 elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour. Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Hemelvaart.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
14: De spanning stijgt voor de bekerfinale. Over een uur spelen Anderlecht en Union de bekerfinale in het voetbal. Het Koning Boudewijn Stadion in Brussel is helemaal uitverkocht. Deze supporters zien het helemaal zitten.
15: Op de Unions, gezellig. Een pintje erbij.
16: Ja. Ja, wij hopen dat Union wint natuurlijk. En normaal gezien gaan ze winnen, maar in voetbal weet je nooit.
17: Het gaat wel nog een strijd zijn, maar... Ik denk wel op het einde dat Union toch de beker gaat even, ja.
18: Meestal zeg ik, mogen de beste winnen, maar vandaag hoeft dat voor mij niet per se.
19: Supporter van Anderlecht. Het is regenweer, dus sowieso een jas. De paarse jas van Anderlecht daar.
14: In Holsbeek in Vlaams-Brabant is een straat afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen. Waarschijnlijk gaat het om een hamer. De politie probeert volop met de man te praten en de rust terug te brengen. Wie in de buurt woont, blijft best binnen zolang de actie nog loopt. Beweging.net, de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld in snel tempo wordt aangevallen. Dat zegt het ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. De voorbije weken lagen de ziekenfondsen onder vuur over de controles van langdurig zieken, zegt Beweging.net.
20: Er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land, dat maakt ons ook ongerust, maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
14: En in Brugge kan de heilig bloedprocessie doorgaan. De heilig bloedprocessie is een religieuze optocht en een jaarlijks cultureel evenement in de stad. Er werd even gevreesd dat die dit jaar niet kon doorgaan door mogelijke regen, maar het kan dus wel. De waardevolle kostuums van de honderden figuranten zijn niet bestand tegen de regen. Burgemeester Dirk de Vouw had er alle vertrouwen in.
21: Normaal gezien zouden alle regenvlagen moeten voorbij zijn en dus kan de processie perfect uitgaan. Uiteraard, het is iets frisser dan normaal. Betekent ook dat onze figuranten wellicht wat koud zullen hebben. Sommige mensen op de tribunes worden aangeraden om warme kledij aan te doen. Ik ben ervan overtuigd dat de processie volledig zal kunnen in het droge uitgaan.
14: Veel buien hier en daar met onweer of hagel. In het westen wordt het later droger, tot 12 graden. Morgen eerst nog droog, later opnieuw buien. Ook zaterdag eerst zonnig en daarna wisselend bewolkt met buien. Vanaf zondag iets zachter.
0: Dit is De Tijdloze.
13: De Tijdloze.

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Mannekes,
6: vader,
5: hier is brother Bambi.
6: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bambi.
6: Vandaag is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
6: En wat is het vandaag nog?
7: Hemelse korting.
5: Welke hemelse korting, brother Bambi?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bambi.
8: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
10: Amai, dat wordt vlammen.
9: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: In het gouden jaar 2004 moet de Britse elektronische band Freestylers Vlaanderen dankbaar zijn, want maar liefst 7 weken staan ze op 1 met hun Push Up. Een zeer aanstekelijke single, maar nergens in de wereld doen ze het zo goed als bij ons. Check zeker ook eens de videoclip met een mooie rol voor Piccadilly Circus als locatie. Push Up en Freestylers.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2004.

0: Internet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Voor ons, Profilexperts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
4: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: De tijdloze.
10: Hello, I'm Robin.
11: Hallo, wij zijn Goose.
12: Hi, this is Ricky from the Kaiser Chiefs and this is...
9: De tijdloze.

0: Vlaanderen. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
8: De bekerfinale in het voetbal kan beginnen. In het Koning Boudewijnstadion wordt rond deze tijd de aftrap gegeven van de bekerfinale tussen Anderlecht en Union. Peter van den Bent, zijn ze er al aan begonnen daar?
9: Nee, nog niet voorlopig, want de scheidsrechters staan nog op het veld te wachten op de aanvoerders. Er is ook heel veel rookontwikkeling. Die komt uit het vak met Anderlecht supporters. Het Koning Boudewijnstadion nagenoeg uitverkocht natuurlijk voor een primeur. Een bekerfinale tussen twee Brusselse clubs. Een Brusselse derby op Brussels grondgebied. Union is toch in de ogen van iedereen de grote favoriet. De regerende landskampioen ook uit Anderlecht verlangt naar het eerste trofee in 2017. Begint eraan als underdog in de elftallen. Opvallend, geen plek in de baan. Is bij Union voor Van der Perre een plaats op de bank ook voor Jari Verscharen. Zometeen, als er ook verdwenen is, de bekerfinale.
8: Dankjewel, Peter. In een huis in Tiene, in Vlaams-Brabant, is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend omdat het uitgaat van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. De resultaten zullen ook nog even op zich laten wachten. In Holsbeek in Vlaams-Brabant is een straat afgesloten door een actie van de speciale eenheden van de politie. Iemand heeft zich verschanst in een woning met een wapen, waarschijnlijk een hamer. De politie probeert volop met de man te praten en de rust terug te brengen. Wie in de buurt woont, blijft best binnen zolang de actie nog loopt. En in Brugge trekt de heilig bloedprocessie door de straten. De religieuze optocht lokt elk jaar enorm veel bezoekers. Er doen ook 2000 figuranten mee. Door het regenweer van vanmorgen is pas op het laatste moment beslist dat de processie kon doorgaan. Elke figurant draagt een speciaal kostuum en dat mag niet nat worden. Het is wel heel koud, maar deze figuranten gaan ervoor.
10: Blote armen, blote benen, maar ja, wel. Je bent een Romein, dat doet het ook voor Brugge. Je bent Bruggeling, dat is iets dat je naartoe leeft, jaar in, jaar uit.
11: Ik heb dubbele lagen en dan nog een keer zo, ja, een broek eronder aangedaan, stiekem, dat je niet kan zien. Dus.
12: Als Bruggeling vind ik dat dan kan en moet. En de sfeer is er ook. Ik werk ook achter de schermen voordien bij de strijkploeg. Dat motiveert dan nog des te meer.
8: In het westen is het al wat droger. Op andere plaatsen nog kans op felle buien en tot 12 graden vandaag. Morgen start droog, daarna opnieuw buien. Ook zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Vanaf zondag wel iets zachter weer.
13: Dit is de tijdloze.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
3: joehoe!
2: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god,
7: met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
8: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 90.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De tijdloze.
10: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
5: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
4: Dat is goed vastgezet, hè?
5: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
4: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
5: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
4: Ja.
6: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
8: Het is voorlopig 0-0 in de bekerfinale. In de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union is de eerste helft gespeeld. Rust nu dus in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Peter van den Bemt, hoe is die eerste helft verlopen?
9: Wel, je zou kunnen zeggen redelijk in het voordeel van Union, dat toch net iets meer initiatief had en ook de beste kansen. En ook een afgekeurde goal van Burgess op een vrije trap van Schoofs. Gekopt en gescoord, maar McAllister liep buitenspellen. Voor het overige nog twee goede schietkansen voor Zeneli en voor Biondic. Twee keer zat doelman Kozemans ertussen. Een vrije trap van Schoofs zoefde naast haar tegenover. Zette Anderlecht wel veel karakter en strijdlust, maar te weinig voetbal. En één ongevaarlijke trap van Hazard erover. Maar bij de rust blijft alles nog mogelijk in de Brusselse derby 0-0 Union tegen Anderlecht.
8: Dankjewel, Peter. In een huis in Tienen in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood aangetroffen. Het parket van Leuven gaat uit van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet duidelijk. Het labo, de wetsdokter en de lokale politie zijn alles nog volop aan het onderzoeken. Beweging.net, dat is de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging, vindt dat het middenveld in snel tempo wordt aangevallen. Dat zegt ze ter gelegenheid van Rerum Novarum, het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Zo kregen de ziekenfondsen veel kritiek over de controles van langdurig zieken, zegt Beweging.net.
10: Er worden toch wel halve waarheden en volledige leugens verspreid over de werking van de mutualiteiten. Er zijn heel wat langdurig zieken in ons land, dat maakt ons ook ongerust, maar ik vind dat we daar samen iets moeten aan doen. We moeten als samenleving zorgen, eerst en vooral, dat door een goed beleid mensen niet ziek worden.
8: En in Brugge trekt de heilig bloedprocessie door de straten. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat die religieuze optocht kon doorgaan. Elke figurant draagt een speciaal kostuum en dat mag niet nat worden. De processie lokt elk jaar enorm veel bezoekers, maar er zijn ook heel veel vrijwilligers nodig, zegt de organisatie.
11: Er zijn ongeveer 2500 mensen betrokken achter de schermen, waarvan een kleine 2000 als figurant en een goede 500 mensen als medewerker achter de schermen. Dus ik denk aan de griemenmedewerkers, alle kledingmedewerkers, alle processiebegeleiders bijvoorbeeld. Al die mensen die zorgen ervoor van aan de zijlijn en vaak onzichtbaar dat alles vlot verloopt.
8: Het wordt vanavond geleidelijk aan droger. Later vannacht opnieuw buien en ook heel koud tussen 0 en 5 graden. Morgen eerst droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter.
12: Dit is De Tijdloze.
7: De Tijdloze.

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: op de tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: 2004 is het gouden muziekjaar deze week op de tijdloze radio. En dat betekent dat ik eindelijk mijn liefde voor één welbepaalde Vlaamse popgroep kwijt kan. Want het best verkochte album dat jaar is van Belgische makelij. Het komt op naam van de band rond de broers Wouters, genaamd Clouseau. De plaat Van Binnen komt laat uit dat jaar, maar dat breekt de records. En over records gesproken, dat jaar staan ze ook maar liefst 14 keer in het Sportpaleis. Het zal niet de laatste keer zijn. Voor eens en voor altijd, het zit Van Binnen. Clouseau.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 2004.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Mannekes,
3: vader.
2: Hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bambi.
3: Vandaag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En wat is het vandaag nog?
5: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bambi.
6: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: De tijdloze.
9: Hello Belgium. This is Royal Blood.
10: My name is Jim Kerr from the Scottish band Simple Minds.
11: What's up, y'all? This is Cypress Hill.
8: De Tijdloze.
11: Live in your headpiece.

0: Ruimte weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
8: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
10: Dat is een kiwinner.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
12: Het is enorm spannend in de bekerfinale. In de bekerfinale in het voetbal tussen Anderlecht en Union zitten we in het slot van de wedstrijd. Geert Heeremans, is er al een beslissing gevallen?
13: Nee, dat is nog niet het geval. We zitten in minuut 92, net begonnen aan de toegevoegde tijd. En het staat 1-1 gelijk, dus we zijn op weg naar verlengingen. Er was niet zoveel te beleven tot een kwartier voor tijd. Kevin McAllister, een voorzet van Kalaili, knap in doel trapte. 1-0 Union, maar 5 minuten later stond het alweer gelijk. Svetkovic kopte de gelijkmaker na een vrije trap overhoeks binnen. Het is zeker geen hoogstaande finale, eerder een krampachtige bedoeling met veel overtredingen ook. Maar dus toch in de slotfase 2 goals, maar nog geen beslissing. We gaan hier wellicht verlengen.
12: Dankjewel Geert. Het Federaal Voedselagentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen. Dat betekent dat minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers zijn vergelijkbaar met de voorbije jaren. Maar het FAVV wil toch waarschuwen.
14: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
12: In Holsbeek in Vlaams-Brabant is de actie van de speciale eenheden van de federale politie in een straat voorbij. Politieagenten hebben een man die uren in zijn huis zat met een wapen, waarschijnlijk een hamer, uit het huis kunnen halen. Niemand raakte gewond. De man is overgebracht naar het UZ Leuven om daar de nodige zorgen te krijgen. De man heeft waarschijnlijk psychische problemen. Vanuit Turkije is een nieuwe hulpvloot vertrokken naar Gaza. Met zo'n 50 schepen willen actievoerders de Israëlische blokkade van Gaza proberen te doorbreken. Ze hebben voedsel en medicijnen mee voor de Palestijnse bevolking. Het is al de 3e keer sinds het staakt het vuren dat een hulpvloot onderweg is naar Gaza. Eind vorige maand werden nog 175 actievoerders in internationale wateren opgepakt door de Israëlische marine. En in Brugge is de heilig bloedprocessie door het centrum getrokken. Door het regenweer is pas op het laatste moment beslist dat de optocht kon doorgaan. 2000 figuranten speelden bijbelse verhalen na met zang, dans, toneel en muziek. Tienduizenden bezoekers hebben ervan genoten.
15: Ik kom elk jaar kijken, dus ja, ik vind dat leuk om te zien. Dat is echt wel zo typisch Brugge, ja. Ik ben oorspronkelijk van Brugge, dus ik vind het wel leuk als je zo kan zien dat werelderfgoed dat blijft. Hé.
16: Het is uiteindelijk uniek, hè. En zie maar, ze komen van alle landen en van alle continenten om te kijken naar hier.
17: Ik ben hier vooral voor mijn dochter de eerste keer te tonen. Ze is wel heel hard onder de indruk. Ze heeft vooral de paardjes, vindt ze heel leuk.
12: Vanavond geleidelijk aan droger. Later vannacht opnieuw buien en ook koud tussen 0 en 5 graden. Morgen eerst droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel iets zachter.
1: Dit is de tijdloze.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: de tijdlozen. Golden Years.
1: 2004.
2: Het gouden jaar 2004 is ook het jaar van de debuutplaat van het Britse trio Keane. Ze brengen hun plaat uit onder de titel Hopes and Fears en zonder elektrische gitaar, heel gewaagd, maar het werkt. Ze krijgen zelfs een Brit Award voor beste album en dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de Britpop songs. Ik durf zelfs te zeggen dat Somewhere Only We Know een nummer zou kunnen zijn uit de stal Lennon-McCartney. Keane krijgt de wereld aan hun voeten door dit nummer, Somewhere Only We Know.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2004.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
2: Peugeot.
3: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
7: Ah, Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
12: Mama.
11: Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
13: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
15: Dat is een kiwinner.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: De tijdloze.
17: Of gelijk dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Meer namen voor Gent Jazz deze zomer. Van 2 tot en met 18 juli zindert de Bijlokensite met Tamino, Selassou en de Galants, José González, Patti Smith, Van Morrison, Alabama Shakes en veel meer. Tickets en info via genjazz.com. Samen met
1: De Tijdloze. Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja!
5: Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
2: Oh ja! Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
0: De Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
7: Union wint de bekerfinale. In het voetbal heeft Union de beker van België gewonnen na verlengingen. 3-1 werd het tegen Anderlecht in het Koning Boudewijnstadion. Geert Hermans, is dit nu een verdiende zege voor Union?
8: Ja, toch wel hoor. Union pakt zijn tweede bekerzege zo in 3 jaar tijd. Het had verlengingen nodig tegen Anderlecht. 1-1 was het na 90 minuten. Een kwartier voor tijd kwam Union op voorsprong via McAllister. Maar 5 minuten later maakte Svetkovic gelijk voor Anderlecht. In een overigens kansarme en weinig hoogstaande finale. In de eerste verlenging maakte Union het verschil. Invallers Fusaini en Rodriguez profiteerden van slecht verdedigen bij Anderlecht om de 2 en de 3-1 te maken. Inderdaad, een verdiende zege voor Union dat zich nu volop kan focussen op de titelmatch van zondag in en tegen Club Brugge. Voor Anderlecht is dit de zoveelste teleurstelling. Het wordt nog krokken om Europees voetbal te halen.
7: Oké, dankjewel Geert. Het Federaal Voedselveiligheidsagentschap heeft vorig jaar meer dan 750 meldingen gekregen van collectieve voedselvergiftigingen. Dat betekent dat minstens 2 mensen ziek werden na het eten van dezelfde voeding. De cijfers zijn vergelijkbaar met de voorbije jaren. Maar het FAVV wil toch waarschuwen.
9: Wat we wel merken is dat toch 1 op 5 van die voedselvergiftigingen in de huiselijke sfeer zich afspelen, dus thuis bij mensen. Vandaar dat we nu in de periode waarin we volop met communie- en lentefeesten zitten, toch nog een extra oproep willen doen om waakzaam te zijn voor de hygiëne als je mensen ontvangt en kookt voor hen.
7: Vanuit Turkije is een nieuwe hulpvloot vertrokken naar Gaza. Met zo'n 50 schepen willen actievoerders de Israëlische blokkade van Gaza proberen te doorbreken. Ze hebben voedsel en medicijnen mee voor de Palestijnse bevolking. Het is al de 3e keer sinds het staakt het vuren dat een hulpvloot onderweg is naar Gaza. Eind vorige maand werden nog 175 actievoerders in internationale wateren opgepakt door de Israëlische marine. Israël sleept de Amerikaanse krant The New York Times voor de rechter wegens smaad. Dat heeft premier Netanyahu gezegd op X. De krant schreef een artikel over seksueel geweld van onder meer Israëlische soldaten en kolonisten tegen Palestijnse gevangenen. Israël zegt dat het om de afschuwelijkste leugens gaat die ooit over de staat Israël gepubliceerd zijn. En in de wielerronde van Italië heeft Davide Ballerini de 6e rit gewonnen. De Italiaan was de snelste in een massasprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. In de laatste bocht was er ook nog een valpartij. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider. Vanavond geleidelijk aan droger, later vannacht opnieuw buien. En het wordt ook koud, tussen 0 en 5 graden vannacht. Morgen eerst droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel iets warmer.
1: Dit is De Tijdloze.

0: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bambi.
2: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bambi?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bambi.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
1: joehoe,
5: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
7: Wow, die werken echt super hard.
6: Ja, dat is de bouw, hè?
7: Maar gaan die daar zelf wonen?
6: Nee.
7: En gaan die daar ook niet werken?
6: Nee, nee.
7: Waarom doen die dan zo hard hun best?
6: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
7: Ook als het voor iemand anders is.
6: Ja, dat is gewoon zo, altijd geweest.
8: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
9: De tijdloze.
10: Hi, I'm Jack White from the White Stripes.
11: This is Robert of The Cure.
12: Hi, this is Michael Kiwanuka and you are listening to
9: De tijdloze.

0: generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
3: De beker van België is voor Union. In het voetbal heeft Union de beker van België gewonnen. Het werd 3-1 tegen Anderlecht na verlengingen. En zo wint Union een tweede beker in 3 jaar tijd. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en club.
4: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die... Die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
3: Anderlecht moet dus nog wat langer wachten op een nieuwe prijs. Dat is al van 2017 geleden. Dat was toen de landstitel. Deze Anderlecht-supporter had op meer gehoopt vandaag.
5: 3 finale op 5 jaar tijd of 4 jaar tijd. Ik weet niet meer. Ja, pijnlijk. Ik praat nu als een supporter, dus ik heb alcohol in mijn bloed. Dus eerlijk, minder pijnlijk dan morgen, want morgen ga ik het wel beseffen dat wel pijnlijk gaat doen.
3: Er is grote verkeershinder op de E34-snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen. Bij enkele ongevallen na een plotse hagelbui is een motorrijder om het leven gekomen. Er waren ook nog andere voertuigen betrokken, onder meer een bestelwagen. De rijweg richting Antwerpen is er nog volledig versperd. Het verkeer richting Turnhout moet over de pechstrook. Of er nog andere slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès zullen wellicht nog dit jaar de titel van minister van Staat krijgen. Dat is bevestigd aan onze redactie. Minister van Staat is een eretitel voor wie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de politiek. De laatste 7 jaar kreeg niemand die titel nog. Een minister van Staat kan onder meer een staatsbegrafenis krijgen. En in de wielerronde van Italië heeft Davide Ballerini de 6e rit gewonnen. De Italiaan was de snelste in een massasprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. In de laatste bocht was er ook nog een valpartij. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider. Vanavond stilaan droger, vannacht opnieuw buien en ook koud tussen 0 en 5 graden. Morgen begint droog, daarna opnieuw buien. Zaterdag en zondag blijft het wisselvallig. Zondag wordt het wel wat zachter.
6: Dit is de tijdloze.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.
5: Berichtje aan al de rappers van heel België. Hoe probeert...
6: Ah,

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Een stralende huid? Dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze.
4: De tijdloze.
5: 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korten. Een plotse en hevige hagelbui heeft voor ongevallen gezorgd op de E34-snelweg in Lille, in de Antwerpse Kempen. Bij een van die ongevallen is een motorrijder om het leven gekomen. Dat ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen. De weg is er nog altijd versperd. Veel automobilisten zaten sinds het ongeval vast in hun voertuig. Ze worden met de hulp van de politie in de tegenrichting begeleid naar de vorige afrit in Beersen. Vandaar kunnen ze dan verder rijden. De snelweg richting Antwerpen zal nog een tijd lang afgesloten zijn. De rijrichting naar Turnhout is ondertussen weer vrij. In het Verenigd Koninkrijk wordt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap steeds spannender. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten. Onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
6: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
5: Dankjewel, Katrien. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Na verlengingen werd het 3-1 tegen Anderlecht. Svetkovic scoorde het enige doelpunt voor Anderlecht, waarmee hij uiteindelijk nog verlengingen afdwong. Maar daarin gaf Anderlecht te makkelijk 2 doelpunten weg. Reageert Svetkovic ontgoocheld.
7: This was first my final and I lost, so it's a difficult moment to speak. I was thinking during the game we are good. We created a lot of chances, we didn't score, and in the end we conceded two easy goals and in the end we lost, so that's it.
5: Verdriet bij Anderlecht, vreugde bij de Union supporters.
7: This was first my final.
8: Wat heb je gewonnen? Allee, Union! Allee, Union!
9: Het beste moment vandaag.
10: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
11: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje, dat vind ik.
12: Wat blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard. Dus we gaan zondag gewoon los winnen in Brugge.
13: Dat is de boost voor Union om kampioen te worden.
5: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht met temperaturen rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en dan tot 13 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Dit is de tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
0: 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Lille in de Antwerpse Kempen is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeluk op de E34-snelweg. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
2: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: De rijweg richting Antwerpen is in Lille nog altijd volledig versperd. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden, is intussen weer vrij. In India zijn bijna 90 mensen omgekomen bij zware stormen in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Dat is de dichtstbevolkte staat van het land. Hevige onweersbuien met veel regen en zware windstoten trokken over de staat. Naast de 89 doden zijn er ook tientallen mensen gewond geraakt. En de schade is er ook groot. De meeste mensen kwamen om door omvergewaaide bomen en ingestorte muren van huizen. En dan komen we nog één keer terug op de bekerwinst van Union vanmiddag in het voetbal tegen Anderlecht. In het Koning Boudewijnstadion werd het 3-1 na verlengingen. Union-trainer David Hubert is fier op zijn ploeg en zijn club.
3: Ik ben heel blij voor al die mensen hier rondom ons. 20.000 man. Iedereen die Union warm hart toedraagt. Spelers die... Die fantastisch hebben gestreden. We hebben niks cadeau gekregen. Een hele dagend jaar tot nu toe geweest. We hebben geen concessies gemaakt. We zijn voor alles willen gaan.
0: En na afloop was er ontgoocheling bij Anderlecht supporters en feest uiteraard bij die van Union.
4: Heel hard, maar misschien de volgende keer, maar we zullen zien.
5: En helaas, het was eigenlijk niet aan de hoogte van wat we verwachten als Anderlecht supporters.
4: Het is weinig kwaliteit, dus ik hoop dat voor volgende seizoen binnen per team.
6: Allez, Union!
7: Het beste moment vandaag.
8: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
9: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
10: Wat blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard.
0: Eerst droger, later vannacht opnieuw buien. Een frisse nacht krijgen we ook met temperatuur rond 2 graden. Morgen start droog, daarna opnieuw buien en tot 13 graden. Meer op veertiennieuws.be.
11: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De E34-snelweg in Lille in de Antwerpse Kempen is zo net weer vrijgegeven voor alle verkeer richting Antwerpen. Daar gebeurde vanmiddag een zeer zwaar ongeval met verschillende voertuigen. Een 28-jarige motorrijder uit Lille zelf kwam om het leven. Het wegdek was er toen spekglad omdat het net hevig gehageld had. Dat zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
2: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een 10-tal minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: De rijweg richting Antwerpen is nu na bijna 5 uur dus weer vrij. De rijweg richting Turnhout, waar ook enkele ongelukken gebeurden door die hagel, was al langer weer vrij. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de 46-jarige man die eerder vandaag in zijn woning in Tiene dood werd aangetroffen, op een gewelddadige manier is overleden. Eerder sprak het parket van Leuven al van een verdacht overlijden, maar wellicht is er dus meer aan de hand. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de dood van de man verder te onderzoeken. Er wordt ook nog een autopsie uitgevoerd. In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en ook opgesloten in een kelder. Ze zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg, omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. De kinderen zijn intussen overgedragen aan de jeugdbescherming. In het Verenigd Koninkrijk woedt de strijd om het leiderschap van de Labour-partij en daardoor het premierschap voor het Verenigd Koninkrijk verder. Er zijn nu al zeker 2 kandidaten om Keir Starmer van de troon te stoten, onder meer de vandaag opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting. Katrien van der Schoot, hoe liggen de kaarten?
3: Wel, er zijn nog altijd heel wat Labour-parlementsleden die achter de premier staan. Minister van Financiën Reeves bijvoorbeeld, die zei: net nu begint de economie te groeien, chaos kunnen we missen. Dan kwam het ontslag van de ambitieuze minister van Gezondheid, Wes Streeting. Maar het nieuws van de dag is de politieke stoelendans die het de populaire linkse burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, moet mogelijk maken om ook mee te doen. Want Burnham is nu geen parlementslid. Een parlementslid van Makerfield in Manchester wil zijn zitje opgeven om Burnham daar te laten verkiezen. En zo kan hij dan naar het Britse parlement komen en Keir Starmer uitdagen met heel wat kans op succes.
0: Dankjewel, Katrien. En in China begint morgen de 2e dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
4: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
0: We krijgen een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
0: 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Bij de reeks ongevallen door de hagel op de E34 in Lille, rond 5 uur vanmiddag, zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt. 1 motorrijder overleed ook ter plaatse. Dat is meegedeeld na een coördinatievergadering vanavond op het gemeentehuis van Lille. De gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht, in Turnhout, Herentals en Malle. 1 persoon was er erg aan toe, maar verkeerde niet in levensgevaar. Een plotse en hevige hagelbui maakte het wegdek op de E34 spekglad. In zowel de richting van Antwerpen als die van Turnhout gebeurde dus ongevallen. De rijweg richting Turnhout was snel weer vrij, maar richting Antwerpen duurde het uiteindelijk bijna 5 uur. Daar gebeurde ook het dodelijke ongeval. In Jeruzalem in Israël zijn vanavond tienduizenden Joodse inwoners door de straten getrokken. Het gaat om de jaarlijkse zogenoemde vlaggenmars op Jeruzalemdag. Dat is de dag dat Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem viert tijdens de Zesdaagse Oorlog van 67, toen het ook de westelijke Jordaan-oever als Palestijns grondgebied veroverde. De mars is controversieel omdat het een provocatie is naar de Arabische inwoners van Jeruzalem. Er werd ook racistische leuzes opnieuw gescandeerd, zoals stoot aan de Arabieren. In China begint morgen de tweede dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Vandaag heeft Trump er met zijn Chinese collega Xi onder meer gesproken over Taiwan. En ook de situatie in het Midden-Oosten kwam ter sprake. Maar morgen wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
2: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Hè. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die morgen op papier gezet worden.
0: En in de Malediven, een paradijselijke eilandengroep voor de kust van India, zijn 5 Italiaanse duikers gestorven. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk en wordt door de autoriteiten in de Malediven nog onderzocht. Maar volgens de eerste informatie zou het misgelopen zijn bij het verkennen van een onderwatergrot 50 meter onder het wateroppervlak. Een droge en heldere nacht en daardoor neemt het kwik een flinke duik, rond 3 graden vannacht. Morgen opnieuw wisselvallig met soms fikse buien en dan tot 13 graden. En ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Dit is De Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen gaan straks verder. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. De Iraanse nationale ploeg is vertrokken op stage richting Turkije om er zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap voetbal. Ze blijven anderhalve week in Turkije om dan door te reizen naar de VS. Het is alleen nog niet duidelijk of de spelers en de entourage allemaal een visum zullen krijgen. Er is de oorlog tussen de VS en Iran en sommige spelers en stafleden zouden banden hebben met de revolutionaire garde. En dat is voor de VS een terroristische organisatie. Iran speelt volgende maand op het WK normaal gezien in de poelenfase tegen ons land, Nieuw-Zeeland en ook tegen Egypte. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale van zaterdag. En dat zijn Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne geworden. België kon zich dinsdag al plaatsen. En de spelers van voetbalclub Union hebben kunnen genieten van een kort feestje na de bekerwinst. Ze werden donderdagavond rond 9 uur ontvangen op het stadhuis van Sint-Gilles. Daar zijn ze ook op het balkon gaan staan voor de fans die er waren verzameld. Er was een feestelijke sfeer met rookbommen, maar erg lang heeft het allemaal niet geduurd. Na 10 minuten gingen de spelers weer naar binnen en erg veel tijd om te genieten van hun bekerwinst krijgen ze niet. Zondag is er al opnieuw de topper in de Champions Playoffs van de competitie. Tegen Club Brugge is het dan. Het weer, vannacht blijft het droog en helder met erg koude minima rond 3 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig met soms ook fikse buien en frisse maxima tot 13 graden. Ook nadien blijft het wisselvallig en fris. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2 uur, een heel goede dag. Het weer, het nieuws met Matthijs Bijnens. De dodentol na de massale Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag is opgelopen tot zeker 16. Onder de slachtoffers zijn ook 2 kinderen. Er vielen ook nog 10 gewonden. Vandaag is er daarom een dag van rouw in de Oekraïense hoofdstad. De Oekraïense president Zelensky vindt dat er een gepast antwoord moet komen op die grootschalige Russische aanvallen. Hij meldde ook nog dat er in de regio Cherson een voertuig van een humanitaire VN-missie geraakt werd door Russische drones. De eerste dag van de vredesgesprekken tussen Israël en Libanon in Washington is positief en productief verlopen. Dat zegt toch een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen zullen straks verder gaan. Er is in principe al een staakt het vuren, maar in het zuiden van Libanon gaan de gevechten tussen Israël en de door Iran gesteunde Hezbollah-militie toch nog door. Ook donderdag waren er nog wederzijdse aanvallen. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Libanon wil dat Israël stopt met de aanvallen op Libanees grondgebied. In Thailand hebben Thaise en Britse wetenschappers skeletresten gevonden van een enorme dinosaurus. Het dier leefde naar schatting zo'n 113 miljoen jaar.